Moest mijn spectrum ook in Horace Brout. Tawali Moot, Bergen Store zijn. Om één goede wen, Kurt Nielsen.